café, Etienne Chimanga. Soki nzete ya mobesi ekoki moto te, mawa na nzete oyo ekauka. Mpo mvula etondisaka ebale, kasi bomengo etondisaka jamais motema. Non.